0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemorgen. Fruit en groenten zullen duurder en kleiner worden door de droogte. Dat voorspellen landbouwexperts. In de Serres is het uitzonderlijk warm, waardoor planten in een soort rust gaan en minder groenten en fruit leveren. Daardoor is er minder export voor zowel onze winkels als het buitenland. Dat zul je bijvoorbeeld zien bij komkommers en tomaten. Ook broccoli, bloemkool, prei en courgette zal je minder en kleiner kunnen kopen in de winkel. Boeren spreken van een rampjaar vergelijkbaar met 1976. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd. Eergisteren wilde Trump nog een aanval uitvoeren op Iran, maar dat heeft hij afgeblazen op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump nieuwe vredesgesprekken aankondigt, die uiteindelijk ook niet doorgaan. In de Amerikaanse staat Washington is al zeker 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Zeker 600 gebouwen zijn in de vlammen opgegaan. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en er zijn voorlopig nog geen slachtoffers. Maar het vuur is op veel plaatsen niet onder controle. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. En voetbal dan. Mika Gots lijkt op weg naar de Franse topclub en Champions League winnaar Paris Saint-Germain. Onze landgenoot kan een contract tekenen tot 2031. Hij heeft al een persoonlijk akkoord met PSG, maar zijn Nederlandse club Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro. Het hoopt op veel meer. Gots werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar hij mocht niet mee naar het WK voetbal. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon. In de late namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Maxima tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon. In de namiddag wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Tot 31 graden dan. Woensdag meer wolken en enkele buien. Minder warm dan bij 28 graden.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo, kus. Het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
4: Aan halve prijs?
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans?
3: Ja, ja, het kan anders.

Goedemorgen. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie in De Standaard. Onze economie groeide 0,5%, dat is de helft van het Europese gemiddelde. En daarmee bengelt ons land helemaal onderaan. Volgens experten komt dat door de hoge inflatie en een zwakke industrie. Want die kreeg het afgelopen jaar zwaar te verduren door de

hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Zo'n 500 jongeren starten volgende maand aan het vrijwillig militair dienstjaar. Dat meldt Defensie. Het gaat om 375 jongeren bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief. De interesse was groot. Meer dan 3200 jongeren hadden zich ingeschreven. Defensieminister Franke is tevreden. Volgens hem toont het dat veel jongeren bereid zijn zich in te zetten voor ons land. Fruit en groenten zullen duurder en kleiner worden door de aanhoudende droogte. Dat voorspellen landbouwexperts. In de Sterres is het uitzonderlijk warm, waardoor planten in een soort rust gaan en minder groente en fruit leveren. Daardoor is er minder export voor zowel onze winkels als het buitenland. En dat zul je bijvoorbeeld zien bij komkommers en tomaten. Ook broccoli, bloemkool, prei en courgette zal je minder en kleiner kunnen kopen in de winkel. En de Verenigde Staten en Iran onderhandelen vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Eergisteren wilde Trump nog een aanval uitvoeren op Iran, maar dat heeft hij afgeblazen op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump nieuwe vredesgesprekken aankondigt die uiteindelijk ook niet doorgaan. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon. In de late namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Maxima tot 36 graden. Morgen opnieuw volop zon. In de namiddag wisselen bewolkt met regen en onweersbuien tot 31 graden. Woensdag meer wolken en enkele buien. En minder warm dan bij 28 graden. En ook de dagen daarna zon en wolken rond 24 graden.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Happy! Birthday!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via

Goedemorgen. Het wordt makkelijker om je verzekering op te zeggen. Elke verzekeraar moet vanaf volgend jaar een digitale opzegknop of functie aanbieden op zijn website of app. En die toont wanneer je verzekering afloopt en wat de opzegtermijn is. Een aangetekende brief is dan ook niet meer nodig. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem was de opzegging te complex en loop je daardoor honderden euro's mis. Vanaf volgend jaar kan je je contract al in een paar klikken opzeggen en ook overstappen naar een nieuwe verzekeraar wordt simpel. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie in de Standaard. Onze economie groeide 0,5%, dat is de helft van het Europese gemiddelde. Daarmee pengelt ons land helemaal onderaan. Volgens experten komt dat door de hoge inflatie en een zwakke industrie. Die kreeg het afgelopen jaar zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. De brand in de buurt van Carcassonne in het zuiden van Frankrijk is onder controle. Het vuur brak gisteren uit nadat een auto op de snelweg in brand vloog en die sloeg over op de natuur in de buurt. Zo'n 100 hectare is verwoest. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De Europese voetbalfederatie UEFA dreigt met juridische stappen tegen FIFA en zijn baas Infantino. UEFA stuurde daarover vrijdag een brief naar alle secretarissen. Aanleiding zijn de plannen van Infantino om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Afgelopen weekend maakte Infantino wel duidelijk dat die plannen er toch niet komen. De UEFA wil nu dat hij opstapt of dat de FIFA moet stemmen over zijn ontslag. Puffen en zweten vandaag met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon. Daarna wisselen bewolkt met enkele regen- en onweersbuien tot 31 graden. Woensdag wisselen bewolkt en minder warm bij 28 graden.

0: Shh. Luister.
1: Hey, kom op.
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Delijze, gaan we promo koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delijze. Mee met het leven.

Goedemorgen. In kinderboerderij in Bralschaat was de bron van de besmetting met een stekbacterie begin deze zomer. Dat blijkt uit het labo-onderzoek van het departement Zorg. 8 kinderen raakten ziek en werden opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige niercomplicatie. De stekbacterie zat in de mest van de kinderboerderij. Wellicht zat die bacterie ook in de magen van koeien en

Kapen. De kinderboerderij moest tijdelijk sluiten, maar vanaf morgen opent het opnieuw de deuren. Je zal je verzekering makkelijker kunnen opzeggen. Elke verzekeraar moet vanaf volgend jaar een digitale opzegknop of functie aanbieden op zijn website of app. En die toont wanneer je verzekering afloopt en wat de opzegtermijn is. Een aangetekende brief is dan niet meer nodig. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem blijven mensen te lang bij een verzekeraar omdat de opzegging te complex was. Elk jaar verandert maar 5-10% van verzekeraars. En in de Gazastrook zijn al zeker 18 mensen gestorven bij Israëlische aanvallen. Die kwamen er kort nadat de Amerikaanse president Trump een nieuwe fase van het vredesplan voor Gaza had aangekondigd. Daarin beloofde terreurgroep Hamas de wapens neer te leggen. In ruil trekken dan de Israëlische troepen zich terug. Maar volgens nieuwszender Al Jazeera bombardeerde Israël enkele woontorens zonder waarschuwing of evacuatiebevel. Puffen en zweten vandaag met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien tot 31 graden. Woensdag wisselend bewolkt en minder warm bij 28 graden. En de dagen daarna zon en wolken rond 24 graden.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Shh, luister.
2: Hey, kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Papi! Buiten!
3: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemorgen. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen wordt afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die een trajectcontrole willen plaatsen hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar die keurt de meeste aanvragen af omdat dat de veiligheid niet verhoogt. Pas als er vaak te snel wordt gereden op het traject of als er veel slachtoffers vallen, is zo'n trajectcontrole zinvol, klinkt het bij het agentschap. Een kinderboerderij in Brasschaat was de bron van de besmettingen met een stekbacterie. Dat bevestigt het LAPO-onderzoek van departement Zorg. 8 kinderen raakten begin deze zomer ziek en werden opgenomen in het ziekenhuis met nierproblemen. De stekbacterie zat in de mest van de dieren. De kinderboerderij moest tijdelijk sluiten, maar het nam intussen maatregelen en opent morgen opnieuw de deuren. En de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar staat over 3 weken aan de start van de Ronde van Spanje. Dat bevestigt zijn ploeg UAE Team Emirates. Het is al van 2019 geleden dat Pogačar de Vuelta reed. Een grote ronde die hij absoluut nog op zijn naam wil zetten. 2 weken geleden won Pogačar nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start 22 augustus en ook onze Wout van Aert is daarbij. Het is zonnig met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon. Daarna wisselend bewolkt met enkele regen en onweersbuien tot 33 graden. Woensdag wisselend bewolkt en 28 graden. En de dagen daarna zon en wolken rond 24 graden.

0: Thank you, DJ.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

Goedemiddag. In Antwerpen is een arbeider zwaar gewond geraakt bij dakwerken aan Onze Lieve Vrouw Kathedraal. Hij viel, maar gelukkig bleef hij wel in zijn harnas hangen en dat voorkwam het ergste. De man van 50 liep wel ernstige verwondingen op. Hij werd bevrijd door de brandweer en naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 september kan je niet meer gratis bellen naar de pensioenlijn. Het gratis nummer 1765 verdwijnt. Als je vragen hebt over je pensioen, dan kan je bellen naar het standaardnummer 02-225-1765. Volgens de federale pensioendienst kostte de gratis dienstverlening meer dan 1 miljoen per jaar. En voor de meeste mensen verandert dat weinig, omdat de gesprekken naar een vast nummer meestal in het abonnement zijn inbegrepen. Je kan ook altijd terecht op de website mypension.be. In het noordoosten van Egypte was er afgelopen nacht een zware aardbeving. Die had een kracht van 5,6. Dat meldt het Nationaal Geologisch Instituut. De schok werd gevoeld tot in de hoofdstad Cairo en tot aan de grens met de Gazastrook. Er zijn wel voorlopig geen slachtoffers gemeld. Het is onduidelijk hoe groot de schade is. Het is zonnig met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Tot 33 graden dan. Woensdag wisselend bewolkt en 28 graden.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u!

Goedemiddag. Door een zwaar arbeidsongeval in Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij herstellingswerken aan de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Hij viel, maar gelukkig bleef hij wel in zijn harnas hangen. Dat voorkwam het ergste. Hij kon zelf nog zijn collega's verwittigen, maar raakte daarna wel buiten bewustzijn. De brandweer kon hem met de ladderwagen bevrijden en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 september verdwijnt het gratis nummer 1765. Dat is het nummer van de pensioenlijn. Als je vragen hebt over je pensioen, dan kan je vanaf dan bellen naar het standaardnummer 02-225-1765. Volgens de federale pensioensdienst kostte de gratis dienstverlening meer dan 1 miljoen euro per jaar. Maar gelukkig verandert er voor de meeste mensen weinig, omdat gesprekken naar een vast nummer meestal in je abonnement zijn inbegrepen. Wie last heeft van belangst, kan ook nog altijd terecht op de website mypension.be. En de E25 bij Bastenaken is afgesloten richting Luxemburg aan afslag 52. Dat komt omdat er een bosbrand woedt dicht bij een rustplaats langs de snelweg daar. De hulpdiensten zijn op dit moment aanwezig om de brand onder controle te krijgen. En de stad Bastenaken vraagt iedereen om het gebied zoveel mogelijk te vermijden en de omleiding te respecteren, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Het is zonnig en warm, heel warm zelfs. Maxima tot 36 graden halen we vandaag. Al zijn er deze namiddag ook lokaal nog wat frissere onweersbuien mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan 33 graden. Woensdag duiken we onder de 30 graden, wordt het wisselend bewolkt. En de rest van de week wat zon, wat wolken rond een iets aangenamere 22 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

0: Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Energy, alleen de grootste artiesten.
2: Dit is your boy Flo Rida.
3: Hey, ik ben Henri PFM.
4: Hey,
3: dit
4: is Lil Nas X.
5: Wij zijn Dimitri Vegas en Like Mike op Energy.
1: De hele dag lang.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.

Goedemiddag. Door een zwaar arbeidsongeval in Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt terwijl hij herstellingswerken uitvoerde aan de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Hij viel, maar bleef gelukkig in zijn harnas hangen en dat voorkwam het ergste. De man verwittigde zelf nog zijn collega's, maar raakte daarna wel buiten bewustzijn. De brandweer kon hem met de ladderwagen bevrijden en hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het mooie weer in juli lokte heel wat bezoekers naar de kust, maar er liepen ook bijna dubbel zoveel mensen verloren, 466 personen om precies te zijn. Daarvan waren er 377 kinderen die in juli hun ouders even kwijt waren. In het merendeel van de gevallen waren die gelukkig binnen het half uur teruggevonden door de redders. De Vereniging van Kustredders drukte nog eens op dat ouders hun kinderen goed in de gaten moeten houden op het strand. Een voetbalploeg Anderlecht moet mogelijk een verre trip naar Kazachstan maken in de Europa League. Dat is uit de loting van vandaag gekomen. Want als het zich kwalificeert voor de laatste voorronde, komen ze uit tegen ofwel het Kazachse Kairat Almaty of het Bulgaarse Levski Sofia. STVV trekt dan weer naar Cyprus of Gibraltar en Union neemt het in een mogelijke laatste Champions League voorronde op tegen Olympiakos of NEC Nijmegen. Het is zonnig en warm, heel warm zelfs, met maxima tot 36 graden vandaag. Al zijn er deze namiddag lokaal ook wel wat onweersbuien vol verfrissing mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt tot 33 graden dan. Woensdag duiken we terug onder de 30 graden, wordt het ook wisselend bewolkt. De rest van de week blijft dat zo. Wat zon, wat wolken, maar gelukkig rond een iets aangenamere 24 graden dan.

0: het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

do you mean I've gotta wait in line?

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

afgelopen maand was het een stuk drukker aan de kust dan vorig jaar. Het warme weer zit daar zeker voor iets tussen, maar er liepen ook bijna dubbel zoveel mensen verloren. 466 personen om precies te zijn. Daarvan waren er 377 kinderen die in juli hun ouders even kwijt waren. Maar het merendeel van de gevallen waren die gelukkig binnen het half uur teruggevonden door de redders. De Vereniging van Kustredders drukte nog eens op dat ouders hun kinderen goed in de gaten moeten houden op het strand. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft opgeroepen tot een Europees antwoord na de chaotische situatie in Ceuta van afgelopen week. Toen staken bijna 50.000 migranten in minder dan 24 uur de Marokkaans-Spaanse grens over. De crisis leidde al tot diplomatieke spanningen, omdat Italië, Finland en Denemarken ervoor pleiten om Spanje uit de Schengenzone te zetten. In België is ook MR-voorzitter Georges-Louis Boucher voor dat idee te vinden. En alle Belgische voetbalclubs kennen hun mogelijke tegenstanders in Europa na de loting van vandaag. Als Anderlecht zich kwalificeert voor de laatste voorronde, komen ze uit tegen ofwel het Kazachse Karat Almaty of het Bulgaarse Levski Sofia. STVV trekt dan weer naar Cyprus of Gibraltar en Union neemt het in een mogelijke laatste Champions League voorronde op tegen Olympiakos of NEC Nijmegen. AA Gent moet in een mogelijke vierde en laatste voorronde van de Conference League ofwel naar Schotland ofwel naar Noord-Macedonië. De play-offs beginnen volgende week. Zonnig en warm vandaag, heel warm zelfs, maximaal tot 36 graden. Al zijn er deze namiddag lokaal ook wel wat onweersbuien vol verfrissing mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop zon. Daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan 33 graden. Woensdag duiken we terug onder de 30 graden. Wordt het ook weer wisselend bewolkt. En dat blijft ook zo de rest van de week. Wat zon, wat wolken, maar dan wel rond een iets aangenamere 24 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Shh, luister.
3: Hey, kom op!
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedemiddag. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft opgeroepen tot een Europees antwoord na de chaotische situatie in Ceuta van afgelopen week. Toen staken bijna 50.000 migranten in minder dan 24 uur tijd de Marokkaans-Spaanse grens over. De crisis leidde al tot diplomatieke spanningen, omdat

is de bosbrand ondertussen wel al onder controle. Dat laat de gemeente zelf weten. Vanochtend werd er naast de snelwegparking een brand opgemerkt. En daarom werd de E25 in de richting van Luxemburg rond afrit 52 afgesloten voor het gewone verkeer. 30 brandweermannen en 2 blushelikopters hebben het vuur kunnen bedwingen ondertussen. De snelweg blijft nog wel even afgesloten voor verkeer. Zonnig en warm vandaag. Heel warm zelfs, met maxima tot 36 graden. Deze avond zijn er lokaal nog wel wat frissere onweersbuien mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop de zon in de voormiddag. Daarna terug wat wisselend bewolkt weer met enkele regen- en onweersbuien. Tot 33 graden wordt het dan. Woensdag duiken we dan onder de 30 graden en wordt het ook weer wisselend bewolkt. En dat blijft zo voor de rest van de week. Dan krijgen we zon en wolken, maar wel rond een aangenamere 24 graden.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. In Nederlands-Limburg is er een grote brand uitgebroken in het natuurgebied de Rosmolen. 300 campinggangers uit de omgeving zijn al geëvacueerd en de brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen, laten ze weten. En dat is nodig, want door de droogte kan het vuur zich erg snel verspreiden. Op dit moment springt het van de ene boomtop naar de andere, wat blussen dan ook nog eens erg lastig maakt. De hulpdiensten roepen op om de omgeving te vermijden en de nationale spoorwegen hebben het treinverkeer ook aangepast in de regio. In de Ronde van Polen heeft Jonathan Milan gesprint voor de zegen. De Italiaanse kampioen van Little Trek heeft daarmee de openingsrit gewonnen in de 83ste editie van de Ronde van Polen. Daarmee haalde hij het in de sprint van de Fransman Paul Manier van Soudal Quickstep en de Brit Noah Hobbs van AF Education Easy Post. Op dit moment, iets verder in Frankrijk, zijn de dames in de Tour de Femme nog aan hun rit van de dag bezig. Het nummer 1722 is actief voor iedereen die hulp zou nodig hebben bij stormschade of wateroverlast. Dat klinkt misschien vreemd met de tropische temperaturen van vandaag, maar het KMI waarschuwt vanavond en vannacht, vooral in het zuiden van het land, voor stevige onweersbuien met lokaal zware windstoten en mogelijk zelfs hagel. Voor levensbedreigende situaties bel je wel nog steeds het noodnummer 112. Blijft zonnig en warm vandaag, heel warm zelfs met maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal wat frissere onweersbuien mogelijk. Morgen krijgen we dan opnieuw volop de zon te zien, met ook wat wisselende bewolking met hier en daar ook enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 33 graden dan. Woensdag duiken we onder de 30 graden, wordt het wisselend bewolkt. De rest van de week krijgen we zon en wolken rond een iets aangenamere 24 graden.

Gucci Bobby Man, Latino Gang, Tiger. Energy.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Een goede avond. In Nederlands Limburg is er een grote brand uitgebroken in het natuurgebied de Rosmolen. 300 campinggangers uit de omgeving zijn al geëvacueerd. En de brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen, laten ze weten. En dat is nodig, want door de droogte kan het vuur zich erg snel verspreiden. Op dit moment springt het van de ene boomtop naar de andere, wat blussen dan ook nog eens erg lastig maakt. De hulpdiensten roepen op om de omgeving te vermijden en de Nationale Spoorwegen van Nederland hebben het treinverkeer ook aangepast in de regio. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die een trajectcontrole willen plaatsen hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar die keurt de meeste aanvragen af, omdat het de veiligheid niet verhoogt. Pas als er te vaak te snel gereden wordt op het traject of als er veel slachtoffers vallen, is zo'n trajectcontrole zinvol, klinkt het bij het agentschap. Het noodnummer 1722 is actief voor iedereen die hulp zou nodig hebben bij stormschade of wateroverlast. Dat klinkt misschien vreemd met de tropische temperaturen van vandaag, maar het KMI

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: DSM.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Goedenavond. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nog niet onder controle. In het natuurgebied de Rosmolen staat er op dit moment zo'n 21 hectare in brand. Het gaat om ongeveer een vijfde van het volledige gebied. De Nederlandse brandweer is massaal ter plaatse en er helpen ook drie helikopters van Defensie

kolonisatoren op het einde van de 19e eeuw aangepast omdat ze moeite hadden om de originele naam uit te spreken. Het land in de Stille Oceaan is na Vaticaanstad en Monaco het derde kleinste ter wereld. En Sigrid Uttergoes-Hauwset heeft de derde rit van de Tour de France Femme gewonnen. De renster startte vandaag nog in Zwitserland, maar maakte snel de oversteek richting Frankrijk waar de rest van de ronde doorgaat. Onze Lotte Kopecky demareerde flink op een 75 kilometer van de streep, maar kon uiteindelijk Hauwset niet meer inhalen. Zij zat iets eerder in de vlucht en na een straffe ontsnapping en een solo van bijna 90 kilometer finishte de 27-jarige Noorse in Poligny als eerste. En naast de ritoverwinning neemt ze daarmee ook het geel over van Lorena Wiebes. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt, met plaatselijk ook kans op onweerachtige buien, vooral in het zuiden van het land. Minima liggen tussen de 18 en 23 graden. Morgen krijgen we opnieuw afwisselend de zon te zien, daarna wat wolken. We tikken dan ook nog zo'n 33 graden aan. Woensdag duiken we onder de 30 graden en wordt het wisselend bewolkt. Net zoals de rest van de week trouwens, al daalt de temperatuur dan wel naar een aangenamere 24 graden.

0: Met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Energy. Alleen de grootste artiesten.
2: My name is George Ezra.
3: Hey, this is Ariana Grande.
4: What's up, it's Shawn Mendes.
5: This is Katy Perry and you're listening to Energy.
1: De hele dag lang.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Energy. Energy. It's music only.
1: I've seen the devil down sunset.